0: autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. En het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Sophie.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vakant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Regio-nieuws, sport, sport, de agenda, het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg organiseert een tentoonstelling met werken uit het oeuvre van Marit Tomqvist. In de tentoonstellingen zijn tekeningen te zien die Marit Tomqvist uit Zweden gedurende 37 jaar kunstenaarschap maakte. De illustraties zijn poëtisch, sprookjesachtig en prikkelend voor de fantasie. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags te bezoeken. She's crazy like a fool.

0: En hier en wel zijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wel bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horn weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog, dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug, hè?
1: Dan zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn. Weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen, is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek, maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, traanogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, het wel als het niet overgaat, inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja, absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooi, die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar ja, zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als ze bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel, wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk een boodschap.
0: Opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, en teken, ja, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja. Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan. Dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roken zijn, gevaarlijk is.
0: Ja.
1: Nog niet praten over roken zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En dan, maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms op.
1: Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou ja, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, we hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Oh. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws.
0: Onder nieuws.
1: Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja, dus want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts, maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even.
0: Ja,
1: even
0: bij deze. lisettepragerapenstaartje@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dankjewel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: En volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik helemaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula-museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Lisa Pakt uit Ellentenamme. Dag Ellen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, je bent onderweg hè, ook hoor ik.
1: Ik ben op weg naar een optreden, klopt, voor het Wereld Natuur Fonds.
0: Ah, ja, ook mooi.
1: Ja, daar ben ik ambassadeur van en af en toe doe ik daar iets voor. Ja.
0: Ja, nou, dus mooi in ieder geval. Leuk je weer te spreken. Er zijn wel weer ontwikkelingen hè. De laatste keer was rond je kerstshow.
1: Ja, nu staat er wel weer een nieuwe tour op de planning. Vanaf 8 april ben ik op tournee met nieuw repertoire. Er komt ook een nieuwe plaat, de nieuwe single. Een nieuwe single heet Rare Ding.
0: Rare Ding.
1: En daar heb ik een clipje bij gemaakt. Die komt 10 april uit. En 8 en 9 april sta ik in Rotterdam en 10 april in Alkmaar. En daarna nog Paradiso, 013, nou al dat soort dingen, Door een Roosje. De grote popzalen doe ik aan, Oosterpoort, Groningen. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ga met mijn band. Het is geen theater, het is de popzalen in weer eens.
0: Ja.
1: Ja, dus iedereen staat in de zaal.
0: Ja, heel anders weer, maar ook leuk, denk ik.
1: Ja, daarom doe ik het. Ja.
0: Nou, volgens mij vind je het sowieso leuk om op het podium te staan. Het maakt jou niet uit of het theater of anders is, toch?
1: Nee, dat maakt niet uit. Maar je past je show aan op waar je staat, natuurlijk. Dus in een popzaal heb je geen trekkerwanden, zoals dat heet. Die kan je geen, kan je niet 20 keer van decor wisselen of zo. Het staat gewoon min of meer vast. Dus we gaan met visuals werken. Met projecties en zo.
0: Projectieschermen, ja.
1: Ja, nee, niet schermen, maar gewoon op de muren, weet ik zo. Ja. Ja.
0: Leuk. En je zei het net al natuurlijk, je nieuwe plaat, hè, volgende week 10 april.
1: Ja, nou niet het album, maar de single komt uit. Met een clipje en het heet Rare Dingen. Het gaat erover dat vrouwen met name rare dingen doen voor hun uiterlijk. En waarom vraag ik mij dan af ook? Het kost veel geld, het kost veel tijd en het doet nog steeds ook. Maar goed, daar gaat het liedje over.
0: Echt wel een beetje een thema, hè? Ook in deze tijd.
1: Nogal, ja. Nogal uitdrukkelijk. Al die selfies en zo op Instagram. Ja, ik vind het allemaal veel te ver gaan. Dat het nadruk zo op uiterlijk ligt. Maar ik probeer het op een beetje grappige, humoristische wijze.
0: Luchtige manier de boodschap over te brengen.
1: Ja. Dus ik steek vooral de draak met mezelf. Ja. Ja.
0: Nee. Hartstikke goed. En Alkmaar, hè, komt er ook aan.
1: Ja, het podium heet Victory. Ik ken het eigenlijk helemaal niet zo goed, geloof ik. Ik kan me niet eens herinneren dat ik daar ooit geweest ben. Kan dat kloppen? Ik weet helemaal niet hoe oud het die zaal is. Maar
0: ja, volgens mij meer richting, meestal ga je richting theater en dat soort dingen. Daar ben je natuurlijk wel geweest in Alkmaar, maar ja.
1: Nee, maar ik ben al heel oud. Ik trad vroeger nooit op in theaters. Dat doe ik ook pas de laatste 15 jaar of zo. Dus de 25 jaar hiervoor trad ik op in clubs en popzalen. Maar ik ben even vergeten hoe dat in Alkmaar heette allemaal. Welkom.
0: Wees welkom, dus als je dit hoort, ga lekker naar Ellentendamme toe en dan kun je even goed genieten, want het blijft genieten met jou.
1: Ja, never a dull moment. het is de plaat Medusa heet het. Er komen oud-Griekse teksten in voor en die gaan we met z'n allen meezingen. Niemand weet hoe het klinkt eigenlijk, oud-Grieks, maar van 2000 jaar geleden, maar toch gaan we dat doen.
0: Ja, er zit vast gewoon een herkenbaar deuntje in.
1: No.

0: schrijven.
1: Oh?
0: Andere band, Dutch Swing College Band, was ook mee in Japan in oktober. Daarmee ga ik altijd naar het buitenland. Maar de clubtour is gewoon mijn eigen punt. Ja.
1: Genoeg gekke dingen op de planning in ieder geval.
0: Ja, ik probeer te doen wat mij leuk lijkt. Dat zit in het leven.
1: Ja, en wij als burgers mogen daar mee van genieten meestal. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, daar doe ik het voor. Ja.
1: Leuk. Dan wens ik jou heel veel plezier ook, Alkmaar.
0: Dankjewel, Lisette. Ja.
1: En leuk je weer gesproken te hebben. Het is altijd fijn en een feestje om jou weer even te spreken, om weer bij te kletsen.
0: Ja, welkom 10 april. En als je niet 10 april in Alkmaar, dan kijk in de buurt. Groningen, Oosterpoort, weet ik veel. Wat is in de buurt? Ik weet niet, Amsterdam natuurlijk. 14 mei, Paradiso.
1: Kijk, ook een mooie plek.
0: Ja.
1: Ellen, dankjewel. En heel veel plezier en succes met alles, hè.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, doei.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. Raadslid Carmen Bosch wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Rugewaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Radio 80, uitgaansagenda.
4: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Patrice Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmondazee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel goed muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger Andreas de Graaf is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, huppel op ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

I feel like I'm on a...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflict, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schorl. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Horst aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De raad van de gemeente Bergen heeft ingestemd met extra geld voor de herinrichting van Schol. Het dorpscentrum van Schol wordt opgeknapt, maar de kosten ervan lopen op. Dat komt onder meer door de vertragingen tijdens de bouw en werkzaamheden die Bergen niet in de begroting had opgenomen. In totaal is ruim 7 ton extra nodig voor het project. De gemeenteraad stemde daarmee in, zodat de herinrichting goed kan worden afgerond. Het college van Alkmaar verwerpt de kritiek op boetes die waren uitgedeeld aan vrijwilligers. In de kerstperiode brachten vrijwilligers van de partijen Status Quo soep naar de daklozenopvang. Daarvoor parkeerden ze voor de ingang naast een brandweerkazerne. Handhavers gaven een boete voor het belemmeren van de doorgang voor hulpdiensten. Status Quo protesteerde, maar volgens het college was de situatie gevaarlijk en de boete terecht. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. Raadslid Carmen Borsche wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Heerhugowaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet, omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is de jaarlijkse City Run gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in de café zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit twee bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. Twee eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

0: grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is de jaarlijkse City Run gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in een café zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorrolse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Van akker tot abdij. Sporen door het landschap van Heilo en Egmond is de titel van een multidisciplinaire expositie van Anke Purmer over herhaling, natuur en verstilling. Te bewonderen tot en met 31 mei in Huis Egmond.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hitdossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hitdossier.
2: Hitdossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hitdossier.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De raad van de gemeente Bergen heeft ingestemd met extra geld voor de herinrichting van Schol. Het dorpscentrum van Schol wordt opgeknapt, maar de kosten ervan lopen op. Dat komt onder meer door de vertragingen tijdens de bouw en werkzaamheden die Bergen niet in de begroting had opgenomen. In totaal is ruim 7 ton extra nodig voor het project. De gemeenteraad stemde daarmee in, zodat de herinrichting goed kan worden afgerond. Het college van Alkmaar verwerpt de kritiek op boetes die waren uitgedeeld aan vrijwilligers. In de kerstperiode brachten vrijwilligers van de partij Status Quo soep naar de daklozenopvang. Daarvoor parkeerden ze voor de ingang naast een brandweerkazerne. Handhavers gaven een boete voor het belemmeren van de doorgang voor hulpdiensten. Status Quo protesteerde, maar volgens het college was de situatie gevaarlijk en de boete terecht. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. Raadslid Carmen Bosse wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Heerhugowaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden er naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Berg aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Kaskantaar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning.
2: De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum staat tussen Vinkeveen en de aansluiting met de A2 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is de jaarlijkse City Run gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in een café zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt evengoed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. Twee eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmond aan Zee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als ze dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het veel op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bestuurster van een fatbike is gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagochtend rond 8 uur op de rotonde van de Vondelstraat. De fatbiker werd aangereden door een auto, waarna ze te val kwam. Zowel handhaving als politie kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel verzorgde het slachtoffer eerst ter plaatse en nam haar daarna mee naar het ziekenhuis. In Alkmaar is de jaarlijkse Cityrun gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.

2000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in de cafés zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt evengoed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien aan Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, huppel op ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

en Everything at Once hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek op deze donderdagmiddag. Deze hemelvaartsdonderdagmiddag. En dat vieren we met mooie plaatjes, zoals deze van Madonna. We gaan terug in de tijd. It is Beautiful Stranger op Radio 80.

0: show.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
3: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
4: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
2: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
3: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
4: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
5: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
6: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
7: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
8: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De bestuurster van een fatbike is gewond geraakt bij een aanrijding in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagochtend rond 8 uur op de rotonde van de Vondelstraat. De fatbiker werd aangereden door een auto, waarna ze te val kwam. Zowel handhaving als politie kwamen naar de plek van het ongeval. Ambulancepersoneel verzorgde het slachtoffer eerst ter plaatse en nam haar daarna mee naar het ziekenhuis. De raad van de gemeente Bergen heeft ingestemd met extra geld voor de herinrichting van Schol. Het dorpscentrum van Schol wordt opgeknapt, maar de kosten ervan lopen op. Dat komt onder meer door de vertragingen tijdens de bouw en werkzaamheden die Bergen niet in de begroting had opgenomen. In totaal is ruim 7 ton extra nodig voor het project. De gemeenteraad stemde daarmee in, zodat de herinrichting goed kan worden afgerond. 3 inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de 3 koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorrelse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. De Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

mede doordat het de eerste getekende videoclip ooit was, werd het een grote hit. Roger Clover en Cast. Dat was met die kick en met die gitaar voor de ouderen onder ons. Je hoorde Love Is All en Roger Clover. Die kennen we vooral als leadsinger van de band Deep Purple. Onder andere bekend van Child in Time en Smoke on the Water. Dit was een heel ander project van hem. Maar een meestelijke grote hit toen de tijd in 1975. We gaan 9 jaar verder in de tijd naar 1984. Toen hadden we daar de Pointer Sisters. Dit is I'm So Excited in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tonight.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

0: Duncan Brown en The Wild Places, de 1991 version. Ja, het is wel grappig, want het origineel komt uit 1978. En als je ze simultaan naast elkaar draait, merk je absoluut geen verschil. Maar ja goed, het is maar een commercieel dingetje uiteraard. Dit is Anouk en The Modern World in The Good Afternoon Show.
1: Crazy way to get your kicks.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Good afternoon met Bart.

Stukje meesterwerk van het album Rio van Duran Duran, 1985. Save a Prayer in de Good Afternoon Show. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur draaien we leuke plaatjes voor je om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Sui Levi. Hier is Sluit me in je armen.

gouden tip van Nicole Scherzinger. Don't hold your breath. Het zou niet zo handig zijn, uiteraard. Het is 13 minuten over 5. Tijd om te luisteren naar TLC, Tender Love and Care. Hier is No Scrubs.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

gegeven. Het is gelukkig nog maanden weg ver van ons. September, de maand september. Maar deze plaat is zo leuk. You're the Earth, Wind & Fire in September hier in de Good Afternoon Show. Om 6:10 hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Chess en Dave. We dalen af naar de jaren 70. Dit is Ain't No Pleasing You.

Lustrum, samen met Jobke van Dobben en Lotje hier bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. We gaan even een klein rustpuntje in de show inlassen. Schenk jezelf nog even een kopje koffie in en geniet van Genesis. Dit is Hold On My Heart.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de €22.

0: Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het festival Power Valley in Geesmerambacht gaat niet door. In het weekend van 23 mei zou het Geesmerambacht weer toneel zijn van trekkers en muzikale acts. Maar nu is vastgesteld dat op het festivalterrein een ransuil broedt. De ransuil is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet mag worden gestoord. De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn. In Alkmaar is de jaarlijkse City Run gelopen. Het hardloopevenement in het donker trok ruim 12.000 deelnemers. Die liepen verschillende wedstrijden in de Alkmaarse binnenstad, maar kwamen ook voor het feestje. In de Grote Kerk was een dansfeest en ook in de café zorgde het evenement voor drukte. Aan een organisatie die zich inspant voor kinderen met metabolische ziekte werd een cheque van ruim 30.000 euro uitgereikt. Het college van Alkmaar verwerpt de kritiek op boetes die waren uitgedeeld aan vrijwilligers. In de kerstperiode brachten vrijwilligers van de partij Status Quo soep naar de daklozenopvang. Daarvoor parkeerden ze voor de ingang naast een brandweerkazerne. Handhavers gaven een boete voor het belemmeren van de doorgang voor hulpdiensten. Status Quo protesteerde, maar volgens het college was de situatie gevaarlijk en de boete terecht. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

blijft altijd leuk, hè? Muziek van Amy MacDonald. Mr. Rock'n'Roll in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze mooie hemelvaarts donderdagmiddag. Nu met Soul to Soul. We dalen af naar 1989. Hier is Get Alive.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is Radio 80. Lekkere muziek en informatie waar jij wat aan hebt.
4: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws. In

0: D.C. Lee was dat. En Selena, wauw, wauw. Hé, daar zijn we weer. Ja, wat goed dat je er bent.
1: De donderdagdate.
0: Dit is de donderdagdate. En dat betekent 2 uur lang niet alleen lekkere muziek, maar ook informatie die nuttig kan zijn voor je gezondheid.
2: De donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: Want je hoort hier ook gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Met vandaag Annette van der Tweel, kruidengeneeskundige, over de gezondheidswaarde van koriander onder andere. Orthomoleculair therapeut Hajo Bol bespreekt de gezondheidsvoordelen van appelsiederazijn. En we spreken met Hanno Peil, internist. Hij neemt je mee in de fascinerende wereld van het microbioom. En contact met Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige van de Power Academy. Hij vertelt over krachttraining. Dus geniet, blijf er lekker bij, ook voor het gezondheidsnieuws. En voor de feel-good muziek, zoals wij dat noemen, hier is de Players Association. Turn the music.

0: Lekker plaatje van de Players Association. En hopelijk staat je radio niet te hard nu.
1: Check voor downloads en voor meer informatie de tomblad.nl.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Goed nieuws voor de koffieliefhebbers. Het drinken van koffie en thee lijkt te beschermen tegen hoofd- en halskanker, waaronder vallen mond- en keelkanker. Deze vormen van kanker.
1: Informatie de tomblad.nl.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Goed nieuws voor de koffieliefhebbers. Het drinken van koffie en thee lijkt te beschermen tegen hoofd- en halskanker, waaronder vallen mond- en keelkanker. Deze vormen van kanker zijn wereldwijd de 7e meest voorkomende en nemen toe, vooral in lage- en middeninkomenslanden. Uit een meta-analyse van 14 studies.
3: Proskenaar de donderdag dead.
4: Zo weer in el corazón de la música.
5: Blijven Sie fit, gezond en schön. Hier is de donderdag date.

0: krijgen is 14 dagen. Moet je wel een behoorlijk bosje naar binnen werken. 14 dagen een bosje per dag. En dat kun je door je eten doen of door een smoothie bijvoorbeeld. En dat dan opdrinken. En dan heb je, als het goed is, al je zware metalen geloosd. Het is wel belangrijk trouwens om daar goed bij te drinken. En te zorgen dat je goed naar de wc kunt. Ook, want anders dan worden die giffen niet genoeg afgevoerd. Dan gaan ze zo de lever weer in. Dus dat schiet niet op.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat één bosje per dag drinken, dat het dan niet meer zo lekker is. Hoe kun je dat nou wat veraangenamen?
0: Nou, ik had het vorige keer zelf ook gedaan. En toen heb ik het gewoon in een smoothie gedaan. En met wat appel en wat mango. Dan maak je het wel lekker hoor.
1: Oh, ja,
0: een pepertje erbij. Weet je, ja, dat is ook wel een goede trouwens. Een beetje cayennepeper erin. Want dat zorgt ervoor dus dat het allemaal heel snel je bloed lekker gaat stromen. Waardoor die gifstoffen makkelijker worden afgevoerd.
1: Ja, dus 2 weken zou al genoeg zijn om die zware metalen te laten lozen.
0: Ja.
1: Goh. En dan kun je wel een soort ontgiftigingsverschijnselen, denk ik, verwachten. Hè? Dat je moe kan zijn. Of
0: dat zou
1: niet zo?
0: Zeker kunnen, ja. Dus bijvoorbeeld hoofdpijn of huiduitslag of stinkend zweet. Meer plassen en dan dat het wat meer ruikt. Maar ook je ontlasting natuurlijk. Dus dat kan zeer zeker, ja.
1: Raad je ook nou gewoon de mensen die luisteren aan, doe dat nou maar één keer per jaar of zo, zo'n kuurtje met koriander. Het kan geen kwaad, het is alleen maar helpend.
0: Ja, dat kan geen kwaad, nee. En zeker in de maatschappij waar we nu in leven, waar best wel veel zware metalen, hè, met de auto uitlaten. En als je bij Tata Steel in de buurt woont bijvoorbeeld, zou ik dat zeer zeker doen. Misschien zelfs wel 2 keer per jaar. En dan regelmatig gewoon koriander door je eten. Dan niet in hele grote bossen, maar gewoon een beetje. Ja, dat is echt wel een aanrader.
1: Ja, en met smoothies en soepen kun je natuurlijk heel makkelijk dingen binnenkrijgen. Maar als je het als soep zou gaan gebruiken, dan ga je het verhitten, denk ik, hè?
0: Ja, dus daar zou ik wel voorzichtig mee zijn. Want zeker door je eten gewoon op het laatste moment toevoegen. Dus niet meekoken. Je kunt bijvoorbeeld wel de steeltjes meekoken. Mm-hmm. Maar de blaadjes zou ik op het laatste moment doen.
1: Want anders gaat de werkzame stof waarschijnlijk gewoon teniet.
0: Ja, dat zou best kunnen, ja.
1: Denk het wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En zijn er nog andere kruiden die je aanraadt die ook heel mooi zijn qua werking voor je lichaam?
0: Ja, het is sowieso belangrijk om regelmatig keukenkruiden te gebruiken. Want ik weet van mijzelf vroeger, mijn moeder die kookte met peperzout, curry en paprika. En een beetje nootmuskaat misschien. En dat was het dan, weet je. Maar juist, we hebben nu de luxe dat we aan heel veel kruiden kunnen komen. Vooral de rozemarijn, salie, maar ook het bonenkruid bijvoorbeeld. Hè. Heel veel mensen hebben last van winderigheid nadat ze bonen hebben gegeten. En die vergeten eigenlijk dat het bonenkruid daar heel goed bij kan ondersteunen. Want bonenkruid zorgt er dus voor dat de aanmaak van amylase en protease, dus dat is voor de eiwitten en de koolhydraten, wordt gestimuleerd. Waardoor die bonen dus makkelijker worden verteerd. Want bonen, dat is best een lastig iets. Die bevatten en koolhydraten en eiwitten. En dat vindt de maag en de darmen over het algemeen een beetje moeilijk te verteren. Mm-hmm. Dus als je dan die bonenkruid erbij doet, dan heb je dan daar veel minder last van of geen last van.
1: Goeie. Maakt het nog uit of je dat in een gedroogde vorm neemt, trouwens ook voor het koriander, of vers?
0: Ik heb liever eigenlijk altijd vers. Ja, je kan niet altijd daaraan komen, dus dan is gedroogd ook een hele mooie hoor. Als je bijvoorbeeld ook salie of dat soort kruiden, ja, die helpen ook bij de vertering. En sommige mensen die bijvoorbeeld zuurkool eten, die hebben ook wel eens last van dat het heel zwaar op de maag ligt en dat het gewoon niet fijn aanvoelt. En dan is bijvoorbeeld jenever best weer een hele mooie, omdat die zorgt ervoor dus dat de histamine die in zuurkool zit, wordt getemperd, waardoor je dus veel minder last hebt van dat soort verschijnselen. Maar jeneverbessen, die, ja,

0: kun je over het algemeen niet echt vers ergens vinden. Dus dan moet je wel gedroogde nemen. Dus dan denk ik altijd, ja, het liefst vers. Maar als het niet anders kan, dan droog.
1: Oké. Nou, wat een mooie informatie. Goede informatie om te weten. Annette, dank je wel weer.
0: Ja, graag gedaan.

Vitamine D speelt een cruciale rol in het beschermen tegen ouderdomsziekten. Een bloedwaarde van 25 hydroxyvitamine D van minimaal 30 nanogram per milliliter is nodig voor bescherming, terwijl niveaus onder de 20 nanogram per milliliter als tekort worden beschouwd. Veel experts raden een optimale waarde aan tussen de 40 en 60 nanogram per milliliter, met potentieel maximale voordelen tussen de 50 en de 80 nanogram per milliliter. Uit een studie uit 2022 blijkt dat mensen boven de 70 jaar die dagelijks 2000 internationale eenheden vitamine D combineerden met omega-3 vetzuren en lichte lichaamsbeweging hun risico op invasieve kanker met 61% verminderden. En een meta-analyse uit 2023 toonde bovendien aan dat mensen met een vitamine D-waarde van minimaal 50 nanogram per milliliter hun 3 jaars risico op diabetes met 18% verminderden. Nou, om die optimale waarde te bereiken is dagelijks tussen de 2000 en 8000 internationale eenheden vitamine D nodig, afhankelijk mede van gewicht en de opname. Voedingsbronnen zoals sockeye zalm, die bevat dan 570 internationale eenheden per 85 gram. Sardines bevatten 164. En eieren 44 internationale eenheden. Die bieden wel dus vitamine D, maar echt veel te lager. Dus voor voldoende inname kan suppletie noodzakelijk zijn. Kortom, vitamine D is een eenvoudige, maar een krachtige manier om je gezondheid te ondersteunen en het risico op ernstige ziekten te verkleinen. Nou ja zeg, niet om lachen, dat is serieuze business toch? Maar dit is wat we noemen feel good muziek. Lovely Dovey, zo heet het inderdaad. En deze man ken ik ook niet, maar het is wel aangenaam. Tony Terry.

0: antiek is dat? Ze zeggen het een beetje onduidelijk. Ze zeggen het een heleboel keer, maar het is Structure Funky Stuff. Maar ik hoor dat er eigenlijk helemaal niet in. Ik hoor een touch of zo. Kan ook.
1: Gezondheidsnieuwsradio.
0: Zometeen hier Hajo Bol, orthomoleculair therapeut. Over appelsiderazijn. Eerst even bang, bang.

0: are listening to the Donga Dad Date. Stay fit, healthy and beautiful. And listen as often as you can.
1: Een interessant product is appelsiederazijn. Want het kan helpen bij diabetes type 2 om te voorkomen dat je bloedsuiker veel te hoog wordt. Als je dat drinkt na een maaltijd, dan voorkomt het die pieken. Tenminste, dat is wat ik denk. En Hajo Bol is nu bij ons in het programma om daar wat meer informatie over te geven. Was mijn inleiding goed, Hajo? Klopt dat ook?
2: Ja, en dat nog veel meer. Overigens hebben we het dan wel over troebelappelsiederazijn. Of ja. op zijn Engels apple cider vinegar. Er zijn geloof ik 1 of 2 merken van in Nederland. Maar je moet wel even duidelijk naar kijken dat je de troebele variant hebt. En de werkzame stof is appelzuur, oftewel malic acid. Dat kun je ook in capsules krijgen. En vroeger, tenminste dan praat ik over 20 jaar geleden, dan deden we de leverkuur. En dan begonnen we met elke dag 1 liter appelsap te drinken. Omdat in appelsap een heel klein beetje appelzuur zit. Nou, dat werkte natuurlijk niet helemaal lekker, want dan, als je elke dag 1 liter appelsap moet drinken, nou, dan dat gaat behoorlijk wegen. Maar het idee daarachter klopte wel redelijk, omdat dat appelazijn, dat doet een aantal hele goede dingen. En het belangrijkste wat hij doet, is de galgangen in de lever soepeler maken. En als die galgangen in de lever, want dat is misschien een beetje misverstand, maar gal wordt gemaakt in de lever, wordt opgevangen in de galblaas en vervolgens in de darm gemaakt. Dus dat moet soepeltjes, dat is een beetje een dikke stof, die moet soepel zeg maar naar die galblaas toe. En dat zuur zorgt ervoor dat beter gaat. En er zijn heel veel toepassingen, zowel uitwendig als inwendig. Onder andere inderdaad inwendig om je de insulinepieken wat te verminderen. Je kunt het ook regelmatig voor maagaandoeningen gebruiken. Dus, maar dan zou ik juist zeggen voor de maaltijd uit. Het lost steentjes op. Nou, dat is logisch, want als de galgangen soepeler worden, dat geldt dat trouwens overigens ook voor de nieren. Het vermindert daarmee ontstekingen en het balanceert de zuurgraad in de vagina onder andere, want het helpt de gisting. Maar moet je het wel uitwendig gebruiken. Een andere uitwendig is ook om in je hoofdvaart te doen, dan zorgt het voor minder klitten. Het werkt tegen voeten en vingers, nagels, schimmels. Het helpt ook tegen vratten. En het ontspant bij insectenbeten. Maar dan moet je het 50% azijn en 50% zuiver water doen.
1: En bij oraal gebruik las ik ook dat je erop moet letten dat het niet tegen je tanden aankomt, want dat tast het tandglazuur aan.
2: Ja, dat is hetzelfde als met citroensap. Het is natuurlijk heel erg zuur, dat zegt ook al in de naam. Dus je zou het of met een rietje moeten drinken, of wat ik zelf doe, even vlug doorslikken en dan goed naspoelen met gewoon water. Ja. Dan heb je daar geen last van. Ja en nee. Het is dermate zuur. Niemand gaat het voor zijn lol zitten gorgelen. Dus, en dat zou ik ook niet aanbevelen.
1: Nee, en dan neem je 1 eetlepel, denk ik, in een klein beetje water opgelost om de smaak nog wat milder te krijgen?
2: Ja, zo moet je zien. Een eetlepel tot 2 eetlepels voor de maaltijd uit. Met name ook als je wat wil afvallen, is dat een goeie. En dan met name voor de grote maaltijd. En dan naspoelen met water. En dan is de kwestie van zo snel mogelijk naar binnen. Ik moet er wel bij zeggen, er zit ook 1 nadeel van. Het is gebleken dat apple cider vinegar ook bij streptokokken, dus een bepaalde dwarsgestreepte bacterie, gaan er juist harder van groeien. Dus ja, als je merkt van nou, het valt niet lekker, dan moet je er dus ook niet mee doorgaan.
1: En het valt niet lekker, hoe kan je dat dan waarnemen bij jezelf?
2: Je wordt er een beetje misselijk van, of juist waar je het voor zou willen gebruiken voor de vermindering van ontsteking of van buikpijn of iets. En je hebt daar geen resultaat van of het verergert. Dan weet je van nou, dat kan je beter niet doen. Dan kan je beter overstappen op iets als knoflook of curcumine of citroensap.
1: Ja, ook ontstekingsschermend.
2: Ja, en daar is een groot verschil overigens tussen citroensap en appelsiederazijn. Citroensap, dat activeert de lever. Dat is overeenkomstig met de appelsuiker. Alleen citroensap is als enige van heel veel stoffen is het linksdraaiend. En je hebt linksdraaiend en rechtsdraaiende stoffen. Maar linksdraaiend zorgt ervoor dat het celmetabolisme beter functioneert.
1: Citroensap is linksdraaiend?
2: Ja, net als calcium, kalium en chlorine. En dat zijn eigenlijk maar 3 stoffen. We denken altijd bij zuurbazen aan plus en min, maar dat is niet helemaal kloppend. Uh-huh. Je moet eigenlijk bij zuur en bazen denken aan, is het linksdraaiend of is het rechtsdraaiend? En nader onderzoek, onder andere van Dr. Rehm, dat is een Amerikaan, die is al overigens alweer overleden in 1986. Die kwam erachter, dat was eigenlijk een bodemonderzoeker, die als het maar linksdraaiend is, dan krijg je een goed metabolisme. Omdat werkelijk alles, inclusief alle gifstoffen, draait rechtsom. Ah, nou, okay. Wat moet daar tegenover staan? Calcium, kalium, chlorine en citroensap.
1: Ja, dus als je nou een halve, voor een eetlepel citroensap neemt en een eetlepel appelsiederazijn voor de maaltijd, dan zit je helemaal goed.
2: Ja, dat zou je zeggen. Ik ben dan toch meer van doe over de een of de ander. Dus gebruik een tijdje appelsieder en dan weer een tijdje citroensap. En zelf heb ik een voorkeur voor citroensap in de ochtend, gewoon op een nuchtere maag. Want als, nou, ik word daar erg lekker wakker van. Het prikkelt, het activeert een beetje. En de appelsieder is meer voor een grote maaltijd, zodat je beter verteert.
1: Oké. Nou, interessant, Mario.
2: Ja.
1: Goed om te weten. Dankjewel.
2: Goed zo.
1: Tot de volgende keer.

0: Jumping in Your Shirt van Malcolm McLaren.
1: Grappig, hè? Klinkt het ook.
0: Ja,
1: leuk liedje. Mooi einde. Ik dacht dat het langzaam zou wegveden, maar de trommels komt erachteraan.
0: Uit een nieuw onderzoek blijkt dat krachttraining je op moleculair niveau jonger kan maken. Voor elke 90 minuten krachttraining per week lijken de telomeren in je DNA, dat is een indicatie voor celveroudering, 4 jaar langer te blijven. Deze bevinding is gepubliceerd in het vakblad Biology. De studie werd uitgevoerd door professor Larry Tucker van de Brigham Young University en analyseerde gegevens van 4814 Amerikanen tussen de 20 en de 69 jaar. De gegevens omvatten bloedmonsters waarmee de lengte van de telomeren werd gemeten. Ongeveer 7% van de deelnemers deed regelmatig aan krachttraining. De resultaten laten zien dat hoe meer de minuten deelnemers wekelijks krachttraining deden, hoe langer hun telomeren waren. Tucker berekende dat elke 10 minuten krachttraining per week een toename van 6,7 bazenparen in telomeerlengte opleverde. Volgens de studie kunnen mensen die 1,5 uur per week aan krachttraining doen op cellulair niveau 4 jaar jonger zijn dan degenen die niet trainen. Het onderzoek benadrukt hiermee de impact van krachttraining op gezond ouder worden. Meer gezondheidsnieuws komt er natuurlijk aan, want ik heb hier blaadjes vol. Dus dat komt goed en ik maak een selectie van wat het meest interessant kan zijn. En deze dames zijn bekend. Woman in Love. Met de 3 Degrees.

Wat een lieflijk plaatje, A Woman in Love dus. En deze man ken je ook natuurlijk. Klein beetje een andere intro, maar het is gewoon Marvin Gaye met Sexual Healing. Tot zometeen in

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat er na allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: klopt helemaal. Tuxedo. En dit song is voor jou. Je bent in de tweede uur van de Donderdag Dates. Een programma dat niet alleen feel good muziek draait, maar ook heel veel informatie geeft. Interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Dus het is goed dat je ook het tweede uur weer hebt gevonden, hè? Natuurlijk, hartstikke goed.
1: De Donderdag Date.
2: De Donderdag Date is gezondheidsnieuwsradio.

0: En we hebben ook natuurlijk gelijk al nieuws.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Uit een Portugese studie blijkt dat veganisten die vitamine B12-supplementen nemen evenveel spiermassa kunnen hebben als vleeseters. De onderzoekers van de Universiteit van Porto analyseerden gegevens van 425 mensen, waaronder veganisten, lacto-ovo-vegetariërs en vleeseters, om hun dieet en de lichaamssamenstelling te kunnen vergelijken. Lacto-ovo-vegetariërs hadden gemiddeld 2,2% minder spiermassa en 4,8% meer vetmassa dan vleeseters. Veganisten verschilden echter nauwelijks van vleeseters wat betreft het spier- en vetpercentage. Dit resultaat verbaast de onderzoekers omdat veganisten doorgaans minder eiwitten binnenkrijgen. De verklaring blijkt te liggen in vitamine B12. Maar liefst 93% van de veganisten gebruikt een vitamine B12-supplement, vergeleken met maar 59% van de lacto-ovo-vegetariërs. De hoeveelheid B12 in het bloed was direct gerelateerd aan een hoger spierpercentage. De onderzoekers concluderen dan ook dat vitamine B12-supplementatie een belangrijke rol speelt in het behouden van spiermassa bij veganisten. Zij roepen op tot meer onderzoek naar hoe deze vitamine precies bijdraagt aan spierbehoud. En je hoort al op de achtergrond, Love Is, dat is Diana Ross. Ze probeert er bovenuit te komen en het gaat er lukken ook. Met deze remix van My Old Piano.

echt zo fijn als een heel bekend plaatje opeens iets raars gaat doen. Dat je denkt van, ik hoor nu alleen maar de bas. Dat gebeurde ook bij dit nummer van Diana Ross. Ja, dat vind ik leuk gewoon. Net als dit. Je moet er maar een beetje aan wennen dat je jingles hoort. Dat je denkt van, daar luister ik toch helemaal niet naar. En dat klopt hoor. Dat is ook een van de dingen waar ik een beetje warm voor loop. En voor de gezondheidsnieuws, dat hoor je straks ook weer. Maar eerst dan meteen nog Hanno Pijl, internist. Hij vertelt over het microbioom, want dat is echt heel erg belangrijk voor de gezondheid. Dus straks hoor je hem. Maar dit is Marvy Mason. Zijn Grooving You.

0: here's your DJ, coach, and therapist, Frank Reuters.
1: State Undertag Date. CBS
2: FM. Nu in het programma dan weer internist Hanno Peil. Hallo Hanno, welkom.
3: Dag Frank.
2: Ja, de rol van het microbioom is enorm belangrijk. De bacteriën met name die in je darm voorkomen, er zijn heel veel verschillende populaties in allerlei soorten. En je hoort heel vaak zeggen dat als daar verstoringen zijn, dat het dan laaggradige ontstekingsreacties kan geven.
3: Ja, ja? Dat klopt ook. Daar komen steeds meer wetenschappelijke gegevens over. En we weten eigenlijk in mijn perceptie pas een jaar of 20 hoe ontzettend belangrijk dat microbioom is voor onze gezondheid in het algemeen. Dus we hebben heel veel bacteriën in onze darmen zitten. Soms lees ik wel eens een kilo bacteriën. Er is meer microbiologisch DNA in ons lijf dan DNA van onszelf. Het is echt ongelooflijk. Maar wat belangrijker is dat blijkt dat die bacteriën in die darm enorm belangrijk zijn voor onze gezondheid. En het is dus ontzettend belangrijk om die heel gevarieerde bacteriepopulatie zoveel mogelijk in een gezonde balans te houden. En dat doe je vooral door gezond te eten. Dus onze manier van leven heeft in het algemeen heeft enorme invloed op hoe die bacteriën zijn samengesteld in onze darm. Maar voeding is daar waarschijnlijk de belangrijkste factor. Maar stress heeft er ook invloed op. En alcohol heeft er invloed op. De beweging heeft er invloed op. Dus heel veel leefstijlaspecten die beïnvloeden de samenstelling van je darmbacteriën. En die darmbacteriën die zijn belangrijk voor ons immuunsysteem. Dat in de eerste plaats. Die produceren stoffen die ons immuunsysteem gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden. Dat hangt van de samenstelling dus af. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats zijn die essentie bacteriën zijn heel belangrijk voor de integriteit, voor de functie van de darmwand. Want als die bacteriën niet goed zijn samengesteld, dan raakt die wand van de darmen, die raakt als het ware poreus. Die wordt doorlaatbaar voor allerlei stoffen waar die eigenlijk niet doorlaatbaar voor moet zijn. En je kunt je voorstellen dat die darmwand die moet heel erg hecht zijn om te voorkomen dat er allemaal vervelende stoffen vanuit de darm naar binnen komen in het bloed. En als die darmwand dus niet goed meer een echte wand is, maar dus gaten vertoont als het ware, dan komen er stoffen binnen die ontsteking veroorzaken. En die plus de impact van een verkeerde bacteriesamenstelling direct op het immuunsysteem, dat die dingen samen, die maken dat er dus de neiging bestaat om een chronisch ontstekingsproces op gang te brengen. En dat maakt ons, denken we nu steeds meer, op de lange termijn ziek.
2: En hoe kun je nu precies die populatie van bacteriën dan optimaal krijgen? Want je hebt zoveel verschillende soorten. Iedereen heeft een uniek darmmicrobioom en trouwens ook in je mond.
3: Ja.
2: Wat kun je allemaal doen? Hoe kun je het beïnvloeden? Stress natuurlijk minimaliseren. Gezonde voeding zo onbewerkt mogelijk als dat kan. En wat voor type vezels zijn nu precies van belang?
3: Voedingsvezels zijn oplosbare, wateroplosbare en niet oplosbare vezels. En eigenlijk alle vezels zijn op hun eigen manier van belang voor die gezondheid, voor die bacteriegezondheid. En die zitten dus vooral in plantaardige, die zitten niet in dierlijke producten, maar die zitten echt in plantaardige producten. Dus in groenten en in fruit zitten vezels. En in volkoren granen zitten veel vezels in. Dat is echt voer voor onze darmbacteriën. Want die kunnen wij zelf niet verteren, die vezels. Maar die bacteriën, die kunnen daar juist van leven. Dus die zijn echt ontzettend belangrijk voor onze gezondheid.
2: Het maakt dus niet zoveel uit of dat nou vezels zijn vanuit planten, vanuit granen.
3: Nee.
2: In principe, de mix moet je hebben.
3: Zo divers mogelijk, ja.
2: Ja. En het maakt volgens mij ook niet uit of je nou de groente wel of niet kookt. Hè. De vezels blijven er wel in actief.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Vezels die kook je niet zomaar kapot. Ja.
2: En er is ook een rol van het microbiome als het gaat om de neurotransmitters in je hersenen. Hoe is nou precies die link te verklaren tussen wat er in je hersenen plaatsvindt en wat in je darmen gebeurt?
3: Ja, dat heeft te maken, nou, moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet, daar heb ik de laatste ontwikkelingen niet van bijgehouden, maar wat er gebeurt is dat die darmbacteriën die maken stoffen die via de darmwand in je bloed terechtkomen en dan vanuit het bloed signalen afgeven in het brein, de zogenaamde hersen-darmas. Daar vervullen ze ontzettend belangrijke functies in de aansturing van bijvoorbeeld onze eetlust en verzadiging en in de aansturing van onze stofwisseling. En ook daar zijn dus inderdaad, dat zeg je helemaal goed, zijn die bacteriën bij van belang. Ze vervullen heel veel verschillende belangrijke functies voor onze fysiologie.
2: En het is ook wel zo bijzonder dat iedereen een totaal unieke samenstelling heeft, waarbij natuurlijk wel je moeder en jij, of je vader, ja, je moeder met name. Er staat natuurlijk heel veel linken tussen.
3: Ja, dat zeggen microbiologen vertellen mij dan altijd dat er eigenlijk niemand is in de wereld, en dat is ook bizar om je dat te realiseren, met precies dezelfde samenstelling. Dat is heel erg persoonlijk. Dat zeg je goed. En de samenstelling, dat is ook wel interessant om te vertellen, dat er is bijna niemand in deze samenleving, zeg ik vaak in lezingen, die optimaal gezond leeft. Hè? Dus we doen allemaal dingen verkeerd, maar we krijgen niet allemaal dezelfde ziekte. We worden wel bijna allemaal ziek. Hè? Dus dat is echt stuitend om je dat te realiseren. Als je, hoe ouder we worden, hoe meer ziek. En dat heeft maar heel beperkt, dat is misschien nog een ander onderwerp, met die veroudering te maken. Dat heeft heel veel te maken met onze manier van leven, maar we krijgen niet allemaal dezelfde ziekte. En wat nu steeds meer duidelijk lijkt te worden, is dat de interactie tussen onze manier van leven, dus onze voeding, onze beweegpatroon, onze stress, ons roken, alcohol, de interactie met die specifieke bacteriepopulatie die iedereen specifiek heeft, die bepaalt eigenlijk wat voor ziekte iemand krijgt.
2: Fascinerend, hè?
3: Ja, het is echt enorm intrigerend,
2: Anna, bedankt voor alle informatie voor nu en tot de volgende keer.
3: Ja, graag gedaan.

0: Rappo Clappo van Joe Bataan. Een van de eerste echte rapnummers die in de top 40 kwam. Naast natuurlijk Sugar Hill Gang en Rapper's Delight.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Twee aminozuurafgeleide verbindingen zijn creatine en carnitine. Die spelen een cruciale rol in het energiemetabolisme van het lichaam. Creatine komt van nature voor in spieren, hersenen en andere energieintensieve cellen. Het helpt bij de recycling van ATP, dat is adenosine trifosfaat, een essentieel molecuul dat cellulaire functies aandrijft. En carnitine transporteert vetzuren naar mitochondriën om meer ATP te produceren, de energiebron van cellen. Hoewel het lichaam deze stoffen zelf kan aanmaken, is voeding ook een belangrijke bron, vooral dierlijke producten zijn dat. Bij vegetariërs en ouderen is echter vaak een lagere concentratie van creatine en carnitine in spierweefsel vastgesteld. En dat kan bijdragen aan een afname van spiermassa en fysieke energie. Ouder worden gaat vaak samen met spierverlies, toename van vet in spieren, verminderde kracht en vermoeidheid. Studies tonen echter aan dat creatine en carnitine beiden kunnen helpen om deze effecten te vertragen. Dagelijkse inname van creatine heeft bijvoorbeeld de spiermassa vergroot, vetmassa verminderd en de trainingsprestaties verbeterd bij zowel jongeren als oudere volwassenen. In een onderzoek met vrouwen van rond de 65 jaar leidde creatinegebruik tot een 164% hogere trainingscapaciteit en een significante verbetering van krachtmetingen zoals de benchpress en bicep curl. Bij een andere studie met mensen tussen de 60 en de 80 jaar verhoogde creatine de spiermassa en kracht tijdens een 12 weken durend trainingsprogramma. Carnitine daarentegen ondersteunt niet alleen fysieke energie, maar verbetert ook mentale helderheid, neurologische functies en vermoeidheid. Deze effecten maken het een waardevolle aanvulling voor ouderen die veerkracht en vitaliteit willen behouden. Meer nieuws komt straks en ook zometeen contact met Mohamed Boularier over krachttraining. Wat geeft hij voor tips om het profijt daarvan...

0: Over naar Mohamed Boularier van de Power Academy. Hallo Mohamed.
1: Hey, hallo Frank.
0: En wat voor advies heb je nog meer voor vandaag voor ons?
1: Ja, misschien een van de belangrijkste adviezen. En dat wordt nog altijd heel sterk onderschat. Al helemaal door vrouwen. Mannen doen het nog best wel vaak. En dat is niet wat je denkt, maar dan heb ik het over krachttraining. Als je gaat kijken in de wetenschapsliteratuur wat krachttraining doet, daar worden zoveel mooie stoffies aangemaakt. Daar worden bijvoorbeeld ontstekingsremmende stoffies aangemaakt. Heel veel antioxidanten. Heel veel mooie stoffies die ons immuunsysteem een boost geven. Onze endorfines gaan omhoog, dus we zitten lekkerder in ons vel. Er zijn zelfs onderzoeken waarbij ze zagen dat sporten minstens zo effectief is als medicatie bij depressiviteit. Dus ik zou mensen eigenlijk willen meegeven, doe dat alsjeblieft. Dat is gigantisch zonde wanneer je dat niet doet. Daar kan geen supplement tegenop. Heel veel mensen hebben het vandaag over vitamine C, vitamine D, maar de koning is toch krachttraining.
0: Ja.
1: En het is ook zo dat naarmate we ouder worden, ook onze spiermassa minder wordt. En onze spieren, die hebben ontzettend veel functies. Als onze spieren zwakker worden, wordt ons denk ook zwakker, want het is één geheel. En als jij sport, ook je mentale gezondheid geeft een boost. Dus ja, dat is echt mijn allerbelangrijkste tip, om die spieren te trainen. Het is ook goed om zo nu en dan spierpijn te hebben, want dan ben je vooruit aan het gaan. Dus ja, dat zou mijn belangrijkste tip zijn.
0: Ja. Uw training zelf is ook wel 4 keer in de week, maar niet zo heel erg lang. Soms 3 kwartier, soms 1 uur. Zeg je dat is
1: goed.
0: Dat is juist goed, denk ik, hè?
1: Ja, dat is top, hoor. Ik toevallig ga ik na dit gesprek, daar moest ik er ook aan denken, ga ik ook naar de, ja, je kan naar de fitness gewoon, maar het kan ook gewoon als je met een zware rugzak. Meestal train ik ook 3 kwartier à 1 uur.
0: Ja.
1: Langer moet je uitkijken dat je niet overtraind raakt.
0: Ja, precies. Dat is precies de reden dat ik inderdaad de tijd in de gaten hou. En ik denk ook, als je gaat trainen, is het meeste effect de eerste 3 kwartier, want dan stop je er echt alle energie in. Daarna ga je toch een beetje smokkelen en de oefeningen wat minder goed doen.
1: Exact, ja, precies.
0: Ja. Ik denk ook wat je zegt klopt ook wel, want je voelt ook al direct, dit doet me goed, hè? En ook al heb je de dag na spierpijn, zelfs dan denk ik ook nog van, dit voelt wel goed, ik heb echt gisteren goed getraind.
1: Ja, het lichaam geeft het feedback. Alleen het punt is, vaak komen mensen in een bepaalde fase waarbij ze denken, ik ga het morgen doen, en dan op een gegeven moment weken en dan weer helemaal uit hun systeem raakt. Ja, dat is zonde. Dat is iets wat niet uit ons systeem zou mogen raken.
0: Nee, en wat vind je van hardlopen? Want dan heb ik een beetje het idee van dat het lichaam dan denkt van, deze mensen zijn het vluchten voor iets. Dat is dus een soort stressrespons.
1: Ja, kijk, soms krijg ik wel die vraag, wat is beter, krachttraining of hardlopen? Het is allebei goed en het beste is om het te combineren. Hardlopen is weer heel goed voor de doorbloeding, supergoed voor het brein. Krachttraining is weer goed voor de spieren. Dus het heeft verschillende functies. En wat betreft, je had het net over die stress. Kijk, niet alle stress is slecht. Heb je wel eens, Frank, gehoord van hormetische stress?
0: Ja, dat is toch dat je bijvoorbeeld een koude prikkel krijgt.
1: Ja, precies. Ja. Dus een hormetische stress is een kortdurende stressprikkel die op lange termijn juist gezond is. Dus zo nu om dan even de grenzen opzoeken. Ja, dat verhoogt alleen onze flexibiliteit, onze weerbaarheid. Nou, dat doe je eigenlijk ook met koud douchen, met intensief trainen of met hardlopen. Dus even stress, die nu niet misschien fijn is, maar je lichaam gaat zich daarop aanpassen, zodat je de volgende keer die stressprikkel wel aan kunt. Maar in dat proces groei je ook en word je ook gezonder en sterker.
0: Chronische stress die lang duurt, dat is natuurlijk heel slecht. Maar hele kortdurende stress is juist heel erg goed. Dus.
1: Ja, klopt helemaal inderdaad. Ja, absoluut.
0: En qua krachttraining, hè, nog even terug naar jouw advies. Maakt het dan heel veel uit van of je die compound oefeningen doet, zoals bankdrukken en squatten? Of kan je beter dan veilig aan die apparaten gaan?
1: Nou, kijk, wat we weten. Excuses trouwens, mijn kinderen komen binnen. Wellicht hoor je dat. Maar kijk, die compound oefeningen, die zijn het beste om te doen. Van, dat zijn vaak de grote spieroefeningen. En hoe meer je die grote spieren traint, ja, hoe meer dat een impact heeft op je hormonale profiel, op het testosteron. Voor vrouwen de oestrogeen progesteronbalans. Dus die zijn nog net wat effectiever.
0: Precies.
1: Dus squatten, deadliften, bankdrukken, rugtraining. Ja, dat zijn gewoon de allerbeste oefeningen.
0: Ja, deadliften moet je wel op een bepaalde manier doen, hè? Want anders krijg je wel een soort blessure in je onderrug.
1: Ja, nee, inderdaad. Zeker, kijk, als voor de mensen die het voor het eerst gaan doen, is wel goed om even, ja, op heel veel sportscholen heb je een instructeur die even meekijkt. Dat je wel de juiste, de oefening goed uitvoert.
0: Ja, precies. Dankjewel, Mohamed, voor dit goede advies. En tot de volgende keer.
1: Ja, helemaal goed. Graag gedaan. Dankjewel, Frank.

Mooi positief plaatje van Spargo en Head Up to the Sky. Een systematische review en meta-analyse toont aan dat het aminozuur taurine positieve effecten heeft op de hartgezondheid. Het onderzoek omvatte 20 gerandomiseerde, gecontroleerde studies met in totaal 808 deelnemers. Waaronder mensen met hartaandoeningen zoals coronaire lijden, hartfalen of hoge bloeddruk en ook gezonde mannen. De resultaten lieten significante verbeteringen zien bij degenen die taurine namen. Hun rusthartslag daalde met gemiddeld 3,6 slagen per minuut. De systolische bloeddruk met 4 en de diastolische bloeddruk met 1,4 milligram kwik. Bovendien verbeterde hun linker ventrikel-ejactiefractie, een maat voor de pompkracht van het hart, met 5%. Bij deelnemers verbeterden ook scores op de New York Heart Association klassificatie, die de ernst van hartfalen en fysieke beperkingen meet. Volgens de onderzoekers kan taurine dus helpen om hoge bloeddruk ook te voorkomen en de hartfunctie te verbeteren. Dat maakt het nuttig voor mensen met risico op hart- en vaatziekten. Goed om te weten, dus taurine aan aminozuur werkt. Ja, dit is Howard Jones. Nee.

0: tekst hoor, vind ik dit. Prachtig liefdesliedje van Lionel Richie. You Are heet het natuurlijk. Ja, dit was hem voor nu.
1: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Zelfde plek, zelfde tijd, volgende keer. En kijk inderdaad op www.dedonderdagdate.nl voor veel meer informatie.
2: Check voor downloads en voor meer informatie, dedonderdagdate.nl.
0: Ga eruit met Wings, met Paul McCartney. En good night tonight. En dat wens ik ook jou. En heel veel groetjes. En tot de volgende donderdagdate. Doei!

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Wat is er met die viskop? Olivia Newton-John vandaag als opening van de Flashback Show. Een aflevering helaas zonder Ingrid, die is verhinderd. Maar ik ben er wel en ik heet Juriaan. Leuke plaatjes vandaag, dus we gaan weer gauw verder. Met een hele mooie van Creedence Clearwater Revival. Overbodige vraag in ons kikkerlandje. Have you ever seen the rain?

0: afgelopen week kwam het af en toe met bakken teleur. Have you ever seen the rain? Het was de Creedence Clearwater Revival, de Flashback Show.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Afgelopen week hoor ik een afschuwelijke cover van deze plaats. Ik draai het origineel. Dit zijn de Bee Gees en Words.

Leuk hè, zo'n trimmelo. De geluidstafel. De Bee Gees waren dat. Hou het in de gaten, denk aan de echtheid, let op het loodje, enzovoort. Ja, Ingrid is er helaas niet, maar haar rubriek, de musical, die zetten we gewoon even voort. En dat doen we dan dit keer met een heel mooi liedje uit West Side Story. Het heet Maria. The most beautiful.

Ja. Op dag als vandaag krijgt het bijna een dubbele betekenis, dit liedje. Hè? Want het is natuurlijk Hemelvaartdag en de moeder van Jezus, die heet natuurlijk ook Maria. Hè? Weet je wat? Zal ik gaan dansen?

Arnold. We kennen haar ook nog van het nummer Angel of the Morning. Maar dit was die andere hit van haar. The First Cut is the Deepest. En als u mij nou zou vragen op welk album van Elvis Presley staan nou de mooiste liedjes? Nou, volgens mij is dat op het album uit die gelijknamige film Blue Hawaii. Can't Help Falling in Love.

en al die kleine dingetjes. Ja, dat zijn diamantjes. Nou, dat laat je natuurlijk als tekstschrijver geen twee keer zeggen, hè? Lucy in the sky with diamonds.

Piazza Idea was dat. Een van de kinderen van John Lennon die kwam ooit thuis met een hele mooie tekening die hij op school had gemaakt. En John Lennon die vroeg van, wat is dit? Wat stelt dit voor? Hij zei, nou, dat is een vrouw die door de lucht vliegt. Oh, zei John Lennon.

En natuurlijk was er in Amerika weer zo'n rare secte. En die beweerde dat Lucy in the Sky with Diamonds over drugs ging. Wel nee, mensen. Het ging over iets onschuldigs als een kindertekening. Hoe kun je je daar als christen nou druk over maken? Brett en de Guitar Man.

luister dan nog een keertje, hoor. De jarige Job, Imka, Marina en Eldorado. En ik heb nog een verrassing. Baby, what a big surprise. Chicago.

een platenwinkel, Ingrid en ik. En zij zag hem staan, hoor. Het dubbelalbum Chicago, The Story, met al hun mooie grote hits erop. Nou, we konden er niet voorbij komen, vandaar even. We gaan naar Gigliola Cinquetti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Alla Porta del Sol.

Gigliola Cinquetti, dat was Alle Porte del Sole. Liefde moet je koesteren. Aldus, Kool & The Gang, Cherish the Love.

Cool and the Gang. Cherish the love we have. En we hadden daar net al Eldorado van Imca Marina. En hier hebben we nog zo'n wonderland. Bezongen door Frank Boeien. Utopia.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He is massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: Wat heb je gewonnen?
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dan nu de Flashback Show.

0: Welkom terug bij de Flashback Show. We besloten trouwens het vorige uur, had ik nog niet vermeld, met Bobby aan Schoepen en de weg naar Volendam. En dit waren de Hollies en The Passion of the Spring. Then came the baby. Ja, wat schattig allemaal. Ik stond laatst bij de bushalte en een mevrouw die vroeg van wat zit er in die koffer. Ik zei, nou, daar zit muziek in. Ik draai plaatjes op mijn radiostation. Oh, wil je dan voor mij een plaatje van Janis Joplin draaien? Maar natuurlijk, mevrouw.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

was even een speciaal verzoekje voor Janis Joplin, me en Bobby McGee. En hier is Joshua Caddison, Jesse.

Dat een mooi nummer van Joshua Caddison. Het heette uiteraard Jesse. Ja, dan zijn we nu weer aangekomen bij de rubriek De Musical. Voor de mensen die pas inschakelen. Ingrid, die is er deze uitzending niet. Die was verhinderd. Maar volgende keer is ze er hopelijk weer bij. En ik neem de rubriek De Musical even van haar over. The Wizard of Oz en Over the Rainbow.

Uit het mega grote musical archief van Ingrid Groen was dat een track van The Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow. Dan nu naar de zaan, met z'n allen naar de zaan. George Baker, Una Paloma.

de complete uitvoering van Una Paloma Blanca van George Baker. Ja, om het, die vrouwenstem die u vandaag moet missen, die van Ingrid, toch een beetje te compenseren, is hier Dave Edmunds en Girls Talk.

Ja, wat geweldig. De enige echte originele versie van MacArthur Park. Dat was Richard Harris. Zometeen gaan we een country nummer draaien. Maar eerst heb ik nog even een verzoekje. Hier is Ancora. Bij storm en woeste regen.

Ja, dat was een verzoekje bij Storm en Woeste Regen van het album Wind in de Zeilen van Ancora. Ik had het beloofd, een country classic.

Dolly Parton, country classic. En dat was Jolene, Jolene. En de muziek gaat weer lekker door hier bij Radio 80 in de Flashback. New Jay!

of Train in de Flashback Show. Ik moet even op mijn draaiboek kijken. Want normaal gesproken houdt Ingrid zich daar natuurlijk ook mee bezig. Maar die is er vandaag niet. Dus ik moet het allemaal zelf weer doen, hè? All by myself.

Carmen was dat. En All By Myself. En dan nu The Isley Brothers. En iets waarvan ik hoop dat het volgende week weer terugkomt. Weg met die regen, weg met die kou. En lekker zomerbriesje en een lekker zonnetje.

gaan we weer. Dat was de Summer Breeze. En dan nu een triest liedje. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Sad Café, Every Day Hurts.

Every day hurts. En ik ga u verlaten. En I'm leaving on a jet plane. En ik ga maar gauw weer naar huis. De bus komt zo.

0: Ja, doeg. Doeg.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Renaat Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van en kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapen wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
4: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Berg heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Gaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatievoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: In je set pakt uit Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Het is... kom een keer langs,
1: ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je tacos bestelt, dat zitten 3 op een rij, worden die geserveerd. 1 voor jezelf, 2 om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een... beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes, dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker. Kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè? Onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het verleden nog over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij, ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje.
1: Hè? Nee, het is niet zomaar een voetenbad. Want de aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. En vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: He, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gauw gezellig. Weer, lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.